op zijn laatste. Om striegelen mijn grens. Die laat me spelen. En rijk was mijn fout. En toen.